0: Roderkies, ja.
1: Maar doet wat ze mee die wij.
0: Salami, had moet mis een kies, ja.
1: Je, had een rind. Zou nu vaten.
0: Ai, vee, maar tuur moe.
1: Je, van vader wat is, moet een arakos of vader, het smaakt is. De in de kunu, het had je van een vat.
0: Oei, als je vader maar een vat, tien kun lassen in arako. Rato non arako, naman kies, hij vat niela.
1: Namani, kom maar in een oud fanto, zei je la piece.
0: Ai, vee, kan bullet zien, resign in onom bij. Van Naman, een piece, hij vond bullet pianta tanium lice. Fasamur, if I got packet in Safitan with an armatan feeling. Ah, so would have fear in day.
1: I moo, the farmer found that I know, Zan. He gives a muzzle, chauffalas and a mangani, mammanian. Then lazis for a river meets for mood.
0: San fe. Nefi zay ndesa katamin'ny fakomaly lasis fo hoe atfona ho.
1: Ka tsy atolo ty izy aloha zao e. Sady gamon fandaharam-potoana ny devotery ho resany amin'ny foana ka.
0: Eny, marina tokoa aloha zany. Fa leo angambo aloha angatadalana dia manaraka indray e.
1: Eny ary, velomy lahy.
0: Eny ary.